Dat bij jou naar Subfalashia voor 197B. Dat jou naar voor Social Stana en 197B. Oe, dat bij Patch. Oe, dat nou een feit in te samen naar Leila. Hang op John Summit. Tears.